Nu is het is ook af het als is het zo. Aput nek kan is aan ook iets voor. Zo kinderen is zo zonder, kipit tot. Manga.